0: Naar de politie.
1: Voorzien, meneer politie, weg.
0: Nog even met de location, nu kom ik in de
1: Thank you.

0: Eksik.
1: Maar ik vind het wel zie.
0: Wat ik nou niet vind dat ze aan veel spreken tussen.
1: Maar ik vind het hier niet zaken.
0: Yeah, we're gonna need some additional time for this critical patient.
1: Affirmative.